Ik ga goed, maar als een radio 100 Helen FM, kom ons af, meneer Afwa Pita, ga je praten, ga je die moest ik afvetten. En simplicie, ik ben si savant, ik ga afvetten aan de water, ik ga je praten. Bonjour Afwa, en continue de muziek.